0: Everzoon, door iedereen gekend.
1: Het huisje klein, waar ik in woon, dat ligt niet ver van Gent.
0: Daar weef ik doek, in grof, in fijn, voor rijk, voor arm, voor groot, voor klein.
1: Daar win ik brood voor kind en vrouw, tjik tjik fijn, tjik tjik fijn, op mijn getouw.
0: Daar weef ik doek, voor kind, voor vrouw,

Ach, juffrouw, zo zeiden zij, juffrouw, juffrouw, wat onraad heb gij mij gedaan? Ik wil er mijn bedden gaan schudden, schudden.

dan voorwaar uw zoet liefste, liefste? Was dat dan voorwaar uw bruid? Dat was er zo'n snijdige hoere, hoere. Zij heeft er haar kindje vermoord. Zij is er des morgens gehangen, hangen. In Frankrijk buiten de poort. Dat kan ik zo kwalijk geloven, loven. Dat kan ik zo kwalijk verstaan.

Wat onraad heb gij, recht heb gij meegedaan? Gij hebt er mijn zoet lief gehangen, hangen. En ze hangt er

Doen bij de vijer zijn de alman zat, die kiest de mielpjoks af is bak. Hij kiest de mielpjoks af is bak en hij hield altijd een zang.

consentido mij. Wil gang niet meer aan roven, laat de mens zijn eerste dreig. O, de firmer, boni dozer, schieven reist de bar de door. Wil gang niet meer aan roven, laat de mens zijn eerste dreig. O, ik took a torrent from his belt and blew a cloud.

ben ik dan ik heb weer poegelen met de magine. Kelly lo ik en dat ik mijn vagina in hoog heb. Nog een olaka. Nog een malamana love. Ah, en dan nog een olana. Ah, na pohuno. Ik heb mijn hula nood. Ah, nog een malamana nood. Ah, nog een olaka. Ah, hula. Ewe wana ik ik en na. Eli lo ewai. Ah, na pohuno. Make it one Michael and my head. Make it one Michael and my head.